Mona Lulu's Back in Town. Dat Frank Sinatra zwergla versie, Frank Sinatra Light. En ze heel klaar praat, daar zit weer Klaus als Melt or Mad. Smoks Wegels, Wegels, Skanem, Svenjam. Back in Town.